0: Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in. Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
0: Goedemorgen.

0: Hits en Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
0: Goedemorgen.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 79.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs,

0: Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
1: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen, dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de 2e ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: Albert Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt. Ludo Dahlman.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: 9.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De dodental na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
3: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
2: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze probeerden te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
2: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september

0: 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe. Hij mocht zo'n 10 minuten invallen.
1: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in het voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar een week, twee van mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wat de fiches in ga zetten.
0: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: knallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
2: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En ja, Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
1: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook drie Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
3: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar een week, twee van mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fysiek ga zitten.
1: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Antenne 1.

In de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Alle vitamin wel. Combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan. En in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
3: Alleen maar hits en classics.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één verhaal.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

Het personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12.30 uur. Vlaamse Antenne 1.

in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Albert Heijn Tijgerbrode Groot. 1 plus 2 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Broeklaan in Ronse.
1: De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Volgens de politie zijn er nu al zeker 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt code geel voor onweer, zegt weerman David Tenau van het KMI.
2: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur. Dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren. Bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
1: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. En tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Weitz weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd één versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: plaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
1: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur. Dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren. Bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
0: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: En goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Ben en Jerry's minis, alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Schat, het water is koud.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
0: Ja, eindelijk.
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1-1.

0: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Nescafé, ijskoffie, alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be.
4: Minder praten,

0: wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1. Goedemiddag.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1-1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.

in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1 105 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.

0: this.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
2: Dus dat zal gebruikt worden, onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dak. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
1: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Hij heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
1: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.

Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen. Vlaamse Ardennen 1.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Ben & Jerry's minis. Alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In Nepal is de dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Botté.
3: Dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8 0 53 53 met vermelding Nepal.
2: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Balen in Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is ook opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lucrat.
4: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
2: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In de Franse stad Caen in Normandië is een 2e slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er raakten ook 9 mensen gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man is opgepakt, het onderzoek loopt. Sport. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarna naar een knappe 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardenne 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vandaag in 50 minuten.

0: wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: De Giga Gratis Week. Nescafé, ijskoffie, alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vaanse Antenne 1. Goedenavond.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.

leven. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Eindelijk terug naar school. Maar eerst gaan we terug naar Europoint. Ik zet mijn schatten volledig in het nieuw voor een goede start. En die gratis waardebon, daar gaat de mama zelf mee shoppen.
2: Terug naar schoolactie. Tot en met zaterdag 12 september krijg jij een waardebon van 10% bij elke aankoop van een rugzak of schooltas.
3: Jij gaat fun shoppen bij Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
5: 105.
6: Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place, you know.

necessary in love.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedenavond.
3: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in. Goedenavond.

0: minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22, bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robbie de Kaai.
3: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een verlofachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
2: Sinds juli kunnen Sibiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. Een grote teleurstelling bij onze Red Panthers. De hockeyvrouwen verloren hun halve finale op het WK van Nederland met 1-0. De Panthers maakten nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Onterecht, zegt speelster Stefanie van den Borre.
4: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overrollen. Verdedigend doen we het goed. Aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen. Dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
2: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nochtans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
6: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goedenavond.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
3: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En integendeel, dat ze zo eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Dan over het ogenblik dat we meer nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
2: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
2: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: knallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goeienacht.